mufi malkaya ulam met mufi malkaya ulam met mufi malkaya wi malua roti uklem kai di malkaya.